0: Nee, maar het is 2 jaar geleden dat ik het niet.
1: Daarvoor. Five, 10-4, negative prayer.
2: 10-4, thank you.